0: eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
2: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
3: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

als ik loop richting het plein. Het wemelt van de mensen die hier vanavond zijn. Hey, hoe gaat het? Bekend gezicht, een mop.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

ergens in je hartje gevangen houdt en de kleur in je leven nog slaapt. Weet dat hoe het ook mag lopen, dit alles je sterk maakt. En als de wind

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
1: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

leek het alsof hij wat voor zich uit zat te staan. Maar wreef hij over zijn ring, kwam de herinnering als de wind door zijn weinige haren. En zo zacht dat alleen zij het hoorde,

niet steeds aan met welvaart. Daar raakt steeds een steekje aan los. Zit er dan opeens de klad in? Jan de Werkman is de klos. Laat ze barsten met haar

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DHB Plus en via internet op Leuk.fm.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: De Achterhoek is leuk op leuk.fm. Leuk.

wazen. Geen vuiltje aan de lucht. Ze vullen traag hun maag, totdat het daglicht vlucht. De herder is verdwenen, voor even of voor goed. Er is niemand die de weg wijst, er is niemand die zoekt.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
19: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
20: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
21: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DHB Plus en via internet op Leuk.fm.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
15: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
1: De Achterhoek is leuk op leuk.fm. Leuk.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Vivant de Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
3: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
4: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
21: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
1: Betting Wonen. Ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

0: adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV. Voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl. Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Het museum krijgt een nieuwe entree met een grote gevel aan de markt, een museumcafé en een apart kindermuseum. Een glazen verbinding tussen de verschillende panden moet het museumcomplex volledig vernieuwen. De uitbreiding moet ook meer Duitse bezoekers trekken. Architect Vincent Scheurs werkt aan het ontwerp voor de verbouwing. Penitentiaire inrichting Achterhoek in Zutphen brengt maximaal 42 gedetineerden onder in de voormalige TBS-kliniek Oldekotte in Rekken. Het gaat om mannen met een beperkt risicoprofiel die zich in de laatste fase van hun detentie bevinden en werken aan reïntegratie. De dienst Justitiële Inrichtingen huurt de ruimte vanwege een landelijk cellentekort voor een periode van 3 jaar. Omwonenden zijn dinsdagavond geïnformeerd. En rond het EK veldrijden in Zeddam komen tijdelijke campings voor wielerfans. Het college van Montferland staat deze campings toe op particuliere terreinen gedurende maximaal 6 dagen. Dat meldt Regio 8. De gemeenteraad vroeg eerder unaniem om een periode van 14 dagen. Het college kiest voor een beperktere variant. 2 dagen voor het evenement, de wedstrijddagen zelf en 1 dag na afloop. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.

0: naar het land van Anne Faber en Michael P. Het land van Nicky Verstappen en Jos B. Kom uit het land van thuis bezorgd zonder te bellen. Van jezelf in de Achterhoek sushi kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nog steeds in de mode zijn. Waar je Insta-foto's filtert voor de schone schijn. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Het land van de 11 steden, toch wie weet het nog. Terwijl we kijken hoe de winst door Max gereden wordt. Het land dat meestal goed presteert op het WK. Het land dat vaak de beste was, maar dan op één na. Kom uit het land van Lange Frans. Airbnb mijn huis en dan lekker op vakantie.
1: Kom uit het land waar ik in 2009 mezelf verloren ben. En waar ik 10 jaar later als herboren ben. Het land dat meedeed aan de oorlog in Irak. En met de kennis van nu is dat een grote grap. Het land dat met zijn voice in de hele wereld scoort. Waar een blaadje op het spoor de dienstregeling verstoort. Het land van de klassieker, zonder uitpubliek. Het land dat

0: land waar ik blijf. Nog steeds heerlijk. Eerlijk.
1: Ah. Kom uit het land waar je doorheen scheurt. In 3 uurtjes. Met nieuwe straattaal elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. Een AZC om de hoek een groot probleem is. Kom uit het land waar mijn gabber André Hazes samen met zijn vader in elk café de basis. Het land waar Ronel, Sofian, Jorik de game runnen. Hip-hop van eigen bodem.

0: winstgevend. Het land waar Zwarte Piet van ons ook niet meer mag. Het land waar blauwe kannen lachen op Koningsdag. Samen na verlies dit land het veel gezien. Geen tranen meer over naar MH17. Nederland, klein maar altijd plek genoeg. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Nederland,
1: Nederland,
0: Nederland. Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Schuif lekker aan om bij de buren te gaan eten.
0: En treitervlogger is een schitterend woord.
1: Geen referendum meer, dus je stem wordt gesmoord.
0: Ik deel mijn land met expats en vluchtelingen.
1: Waar ligt de grens voor een mens die zijn geluk wil vinden?
0: Het land waar we er samen altijd wel uitkomen.
1: Waar we fouten.

0: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. City Wonen, de mooiste woonwinkel.
1: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DHB Plus en via internet op Leuk.fm.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam. Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
12: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
16: De Achterhoek is leuk op leuk.fm. Leuk.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl. Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. In eenklik.nl.
0: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
2: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
4: De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels werken niet meer naar behoren. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels uit 2021 werken niet meer naar behoren, doordat het stroomnet vol zit en nieuwe projecten niet kunnen worden aangesloten.

In de afgelopen jaren diende slechts één nieuw plan zich aan. Een zonnepark aan de Wikkerinkweg dat de gemeenteraad afwees vanwege ligging op landbouwgrond. Het college concludeert dat het beleid zijn doel niet heeft bereikt. De uitbreiding van IKC De Triangel in Aalten wordt fors duurder dan verwacht. De kosten stegen van 5,5 naar 7,3 miljoen euro. Het college vraagt de gemeenteraad om instemming met een aanvullend krediet. De hogere kosten komen voort uit nieuwe aandachtspunten die tijdens de panduitwerking naar voren kwamen. De uitbreiding aan de Dalweg moet inspelen op toekomstige onderwijs- en opvangbehoeften in Aalten. En de gemeente Berkelland vervangt de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede. Het pad in het Koweide, het Bennekepad, het Brakelpad en het laantje van Osterhaus worden gesaneerd en gereconstrueerd voor 800.000 euro. Dat meldt Regio 8. De staalslakken vormen een gezondheidsrisico door giftige deeltjes die vrijkomen bij stofvorming en in het grondwater kunnen terechtkomen. Een raadsmeerderheid stemde deze week in met het plan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.

vroeg toen je zei, ik blijf altijd bij je. Leg je hart maar bij mij, want ik hou hem veilig. Voor mij was er niemand om ons heen.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
0: Betting Wonen. Ook groot in boksprings en matrassen.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
3: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biap-look tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
4: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
3: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
5: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
19: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
21: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

0: De leukste muziek in de Achterhoek. Leuk.fm.
1: Daar sta je dan alleen. Vrienden zeggen me, je komt.

0: Huiskamerhypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamerhypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Het museum krijgt een nieuwe entree met een grote gevel aan de markt, een museumcafé en een apart kindermuseum. Een glazen verbinding tussen de verschillende panden moet het museumcomplex volledig vernieuwen. De uitbreiding moet ook meer Duitse bezoekers trekken. Architect Vincent Schreurs werkt aan het ontwerp voor de verbouwing. Penitentiaire inrichting Achterhoek in Zutphen brengt maximaal 42 gedetineerden onder in de voormalige TBS-kliniek Oldekotte in Rekken. Het gaat om mannen met een beperkt risicoprofiel die zich in de laatste fase van hun detentie bevinden en werken aan reïntegratie. De dienst Justitiële Inrichtingen huurt de ruimte vanwege een landelijk cellentekort voor een periode van 3 jaar. Omwonenden zijn dinsdagavond geïnformeerd. En rond het EK veldrijden in Zeddam komen tijdelijke campings voor wielerfans. Het college van Montferland staat deze campings toe op particuliere terreinen gedurende maximaal 6 dagen. Dat meldt Regio 8. De gemeenteraad vroeg eerder unaniem om een periode van 14 dagen. Het college kiest voor een beperktere variant. 2 dagen voor het evenement, de wedstrijddagen zelf en 1 dag na afloop. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.

0: altijd en overal. Leuk.fm.
1: Je bent de zon.

0: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. City Wonen, de mooiste woonwinkel.
1: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
3: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
2: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
4: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
5: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
6: Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
7: De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels werken niet meer naar behoren. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels uit 2021 werken niet meer naar behoren, doordat het stroomnet vol zit en nieuwe projecten niet kunnen worden aangesloten. In de afgelopen jaren diende slechts één nieuw plan zich aan. Een zonnepark aan de Wikkerinkweg dat de gemeenteraad afwees vanwege ligging op landbouwgrond. Het college concludeert dat het beleid zijn doel niet heeft bereikt. De uitbreiding van IKC De Triangel in Aalten wordt fors duurder dan verwacht. De kosten stegen van 5,5 naar 7,3 miljoen euro. Het college vraagt de gemeenteraad om instemming met een aanvullend krediet. De hogere kosten komen voort uit nieuwe aandachtspunten die tijdens de panduitwerking naar voren kwamen. De uitbreiding aan de Dalweg moet inspelen op toekomstige onderwijs- en opvangbehoeften in Aalten. En de gemeente Berkelland vervangt de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede. Het pad in het Koweide, het Bennekepad, het Brakelpad en het Laantje.

van Ossenhaus worden gesaneerd en gereconstrueerd voor €800.000. Dat meldt Regio 8. De staalslakken vormen een gezondheidsrisico door giftige deeltjes die vrijkomen bij stofvorming en in het grondwater kunnen terechtkomen. Een raadsmeerderheid stemde deze week in met het plan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.

tijd verwerven. Niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd. Ik ben geen grote lover. Geen

uren omhoeken, blijf ik nog naar je zoeken. Zo vaak heb ik je ergens herkend. Jij die ver van me bent. Oh, ik kan jou best missen, zeg ik wanneer ze vissen. Geloof ik er zelf wat van, dat ik zonder jou kan.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
0: Betting Wonen. Betaalbaar wonen voor jong en oud.
2: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
3: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
4: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DHB Plus en via internet op Leuk.fm.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
7: Flex Estate. Own your deal. Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op BYMJM.com.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
21: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
22: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
23: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: De Achterhoek is leuk op leuk.fm. Leuk.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. ineenklik.nl. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. ineenklik.nl.
1: Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
2: Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Het museum krijgt een nieuwe entree met een grote gevel aan de markt, een museumcafé en een apart kindermuseum. Een glazen verbinding tussen de verschillende panden moet het museumcomplex volledig vernieuwen. De uitbreiding moet ook meer Duitse bezoekers trekken. Architect Vincent Scheurs werkt aan het ontwerp voor de verbouwing. Penitentiaire inrichting Achterhoek in Zutphen brengt maximaal 42 gedetineerden onder in de voormalige TBS-kliniek Oldekotte in Rekken. Het gaat om mannen met een beperkt risicoprofiel die zich in de laatste fase van hun detentie bevinden en werken aan reïntegratie. De dienst Justitiële Inrichtingen huurt de ruimte vanwege een landelijk cellentekort voor een periode van 3 jaar. Omwonenden zijn dinsdagavond geïnformeerd. En rond het EK veldrijden in Zeddam komen tijdelijke campings voor wielerfans. Het college van Montferland staat deze campings toe op particuliere terreinen gedurende maximaal 6 dagen. Dat meldt Regio 8. De gemeenteraad vroeg eerder unaniem om een periode van 14 dagen. Het college kiest voor een beperktere variant. 2 dagen voor het evenement, de wedstrijddagen zelf en 1 dag na afloop. En tot zover het Achterhoekse nieuws.

0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten. Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen? Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
2: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
3: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. en gis er maar één.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
14: De Achterhoek is leuk, op leuk.fm.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
0: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
2: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
4: Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
5: De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels werken niet meer naar behoren. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels uit 2021 werken niet meer naar behoren, doordat het stroomnet vol zit en nieuwe projecten niet kunnen worden aangesloten. In de afgelopen jaren diende slechts één nieuw plan zich aan, een zonnepark aan de Wikkerinkweg, dat de gemeenteraad afwees vanwege ligging op landbouwgrond. Het college concludeert dat het beleid zijn doel niet heeft bereikt. De uitbreiding van IKC De Triangel in Aalten wordt fors duurder dan verwacht. De kosten stegen van 5,5 naar 7,3 miljoen euro. Het college vraagt de gemeenteraad om instemming met een aanvullend krediet. De hogere kosten komen voort uit nieuwe aandachtspunten die tijdens de panduitwerking naar voren kwamen. De uitbreiding aan de Dalweg moet inspelen op toekomstige onderwijs- en opvangbehoeften in Aalten. En de gemeente Berkelland vervangt de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede. Het pad in het Kowijde, het Bennekepad, het Brakelpad en het laantje van Osterhaus worden gesaneerd en gereconstrueerd voor 800.000 euro. Dat meldt Regio 8. De staalslakken vormen een gezondheidsrisico door giftige deeltjes die vrijkomen bij stofvorming en in het grondwater kunnen terechtkomen. Een raadsmeerderheid stemde deze week in met het plan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.

0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Eeftink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden. Tevens het adres voor levering, montage en onderhoud van bedrijfsdeuren. Eeftink Rengsing Staalbouw BV. www.eeftink-rensing.nl.
2: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
3: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: De Achterhoek is leuk op leuk.fm. Leuk.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op Citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
3: Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten heeft grootschalige uitbreidingsplannen. Het museum krijgt een nieuwe entree met een grote gevel aan de markt, een museumcafé en een apart kindermuseum. Een glazen verbinding tussen de verschillende panden moet het museumcomplex volledig vernieuwen. De uitbreiding moet ook meer Duitse bezoekers trekken. Architect Vincent Scheurs werkt aan het ontwerp voor de verbouwing. Penitentiaire inrichting Achterhoek in Zutphen brengt maximaal 42 gedetineerden onder in de voormalige TBS-kliniek Oldekotte in Rekken. Het gaat om mannen met een beperkt risicoprofiel die zich in de laatste fase van hun detentie bevinden en werken aan reïntegratie. De dienst Justitiële Inrichtingen huurt de ruimte vanwege een landelijk cellentekort voor een periode van 3 jaar. Omwonenden zijn dinsdagavond geïnformeerd. En rond het EK veldrijden in Zeddam komen tijdelijke campings voor wielerfans. Het college van Montferland staat deze campings toe op particuliere terreinen gedurende maximaal 6 dagen. Dat meldt Regio 8. De gemeenteraad vroeg eerder unaniem om een periode van 14 dagen. Het college kiest voor een beperktere variant. 2 dagen voor het evenement, de wedstrijddagen zelf en 1 dag na afloop. En tot zover het Achterhoekse Nieuws.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Het noorden van Aalten is van oudsher dé plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
14: Ah, mijn rug.
15: Beweeg.
14: Hé, wat? Huh?
15: Ik ben het. Je rug.
14: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
16: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
17: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
20: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
21: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
22: De Achterhoek is leuk op leuk.fm. Leuk.

0: snel op in 1klik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. In 1klik.nl. Betting wonen, ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud. Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden. Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. In 1klik.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: Dit is Leuk.fm met het nieuws uit de Achterhoek.
3: De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels werken niet meer naar behoren. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Aalten herziet haar beleid voor windmolens en zonneparken. De huidige regels uit 2021 werken niet meer naar behoren, doordat het stroomnet vol zit en nieuwe projecten niet kunnen worden aangesloten. In de afgelopen jaren diende slechts één nieuw plan zich aan, een zonnepark aan de Wikkerinkweg, dat de gemeenteraad afwees vanwege ligging op landbouwgrond. Het college concludeert dat het beleid zijn doel niet heeft bereikt. De uitbreiding van IKC De Triangel in Aalten wordt fors duurder dan verwacht. De kosten stegen van 5,5 naar 7,3 miljoen euro. Het college vraagt de gemeenteraad om instemming met een aanvullend krediet. De hogere kosten komen voort uit nieuwe aandachtspunten die tijdens de panduitwerking naar voren kwamen. De uitbreiding aan de Dalweg moet inspelen op toekomstige onderwijs- en opvangbehoeften in Aalten. En de gemeente Berkelland vervangt de verhardingslagen met staalslakken op 4 paden in Neede. Het pad in het Kowijde, het Bennekepad, het Brakelpad en het laantje van Osserhaus worden gesaneerd en gereconstrueerd voor 800.000 euro. Dat meldt Regio 8. De staalslakken vormen een gezondheidsrisico door giftige deeltjes die vrijkomen bij stofvorming en in het grondwater kunnen terechtkomen. Een raadsmeerderheid stemde deze week in met het plan. En tot zover het Achterhoekse nieuws.

omlaag. Opzij. Kuturo. Omhoog. Omlaag. Opzij.

0: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisseling2wielers.nl.
2: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
3: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
4: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Sky. La Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
3: De Achterhoek is leuk, op leuk.fm.

0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: City Wonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt City Wonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
2: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.
5: Met de Free Stays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

sopranen. Een liefde waar ik zeker weet.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
17: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
17: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
18: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
19: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
22: De Achterhoek is leuk, op leuk.fm.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren.
9: Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
13: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. benacci.com.
1: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

Het donkerste in je hartje gevangen houdt en de kleur in je leven nog slaapt. Weet dat hoe het ook mag lopen, dit alles je sterft.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DHB Plus en via internet op Leuk.fm.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet. De pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
14: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
15: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
16: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
1: De Achterhoek is leuk op leuk.fm.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look. Met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Ah, mijn rug.
13: Beweeg.
12: Hé, wat? Huh?
13: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
14: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
16: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig. Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
17: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
18: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: De Achterhoek is leuk, op leuk.fm. Leuk.

0: Alleen gezellige muziek. Leuk.fm.
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

Al helemaal lief, wat een heldere nacht. En daarbij wat een zalige rust. Waarom zijn we toch altijd zo druk in de weer? Ja, alsof de maan de aarde kust. Kijk, de sterren ze flonkeren en zoeken contact. Maar de mens houdt zijn aandacht gericht. Op contact, advertenties, geld verdienen, etc. Je vraagt je soms af,

maar ze staan zo onnoemelijk ver uit elkaar. Ja, enkel hun licht reikt zo ver. En dat licht dat verbindt en verlicht het heelal. En het zegt ons, we

jou. En of ik zorgen wil voor mama, omdat jij van haar houdt. Je geeft me al je spullen, terwijl je naast me zit. Kan me even niet goed uiten van verdriet.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DHB Plus en via internet op Leuk.fm.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdWoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdWoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: De Achterhoek is leuk, op leuk.fm. Leuk.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al was busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vigino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
9: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen één werkdag. Geen jaarcijfers nodig? Financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: De Achterhoek is leuk, op leuk.fm.

0: Geniet van je dag met de leukste muziek. Leuk.fm.
1: Boete zaagt het zonnescherm en breidt met zien oranje licht en een glimlach zacht en warm.

toen brok er een snor. Boete zag dit zonnescheer en strooit met zien oranje licht en een glimlach.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
5: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in één keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl. Met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld.
12: Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Valdorpelshop.nl.
15: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
14: Valdorpelshop.nl.
1: De Achterhoek is leuk. Op leuk.fm. Leuk.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Leuk.fm. In de hele Achterhoek te ontvangen in de ether, via de kabel, glasvezel, DAB+ en via internet op Leuk.fm.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn